0: Freddie Mercury wat die hier afsluit met Living On My Own. Foreigner, Waiting For A Girl Like You, net voor dit. En Uriah Heep met Free Me. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En so begin ek hier die nuwe uur met Boney M. Bahama Mama. Frans Joff van Kook, Die Wereld is Mal, Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan. En dan het ek vir jou klanke uit die 90s met David Hasselhoff, Do the Limbo Dance. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer.

David Hasselhoff, do the Lumbo Dance. Marianne Faithfull met The Ballad of Lucy Jordan. Ek gaan verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. Jou enigste stasie in Hartbeespoort, jou enigste FM in Hartbeespoort. Net ek vir jou, Chardonnay, ons teen die wereld, The Everly Brothers, Till I Kissed You, en dan El King's on Dix Bentley. With a shot.

Always live met World of Our Own. Voor het nie aan hel, met nou begin ons weer van voor. Jy luister saam in Bosveld Stereo 107.5, plaaslike klanke van die Campbells met Vlinders.

Live met World of Our Own. Voor het Nia Nel, met nou begin ons weer van voor. Jy luister aan die Bosveld Stereo 107.5, plaaslike klanke van die Campbells met Vlinders.

plaaslike talent van Apple met Sterre. Ook vir jou musiek gehad van Fairground Attraction met Find My Love en The Mavericks met What a Crying Shame. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nog kans tot 6:00 vanoggend om jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Kygo, Samadine Lewis met Lost Without You.

0: Lawrence Winkler met Once in a Lifetime. Vir het Roxette, se Dangerous, Postduif met Brandstichter, en ook Take That, se Back for Good. Dit is nou 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jachters en slachters het ons besserye, wolsperrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

Alles beter wanneer een mens vrolijk is. Better when I'm dancing this Megan Trainor's muziek. En Ruan Krier voert het. En ingetiteld, vat ek kans wel. Wie nie wacht nie, gaan nie wen nie. Hey, bring uit tequila, Sheila. Dis Prida. Hier is Mac Davis. Dis Bosalt. MUZIEK

Wel, ek vertrou jy geniet jou braaidag, vakantiedag, saadskap van Bosal Stereo, die hart van goud, die vrolijke muziek van Buddy McLean, It Keeps Raining, en ook Louis Fibles gespeeld, die ook bekende van hom, Maskers. So werk Suid-Afrikaanse goudin van Maria Irene, gaan jy beslis onthou van een hele klomp jaar gelede, en een gedeeld I'm on fire. Dit was het nie 10 uur nie, hoofdtrekke nie, ons het eerst weer nie, om 11 uur.

En it's Pop Goes the World as Men Without Hats. As Erfenis Dag, jy spandeer het saam met Boshaal Stereo, is die middelochend program, en goeiemorgen weer een keer van Eddie Duffenaar. Super om jou geselskap te hee, hoop jy geniet jouself.

Our weekend work with other Fab Four Beatles and Four Beatles was the Caroline van Jaarsveld en Zaan Sonnekes oor mekaar. Verlang musiek nou hierdie keer is dit Pussycats en Georgie. Het homo sirene van die jare, doen jy nie?

Brothers, Bird, Anna, Wife, jy op hierdie erfenisdag, saam met Boshaald, 107.5, Anton Goos en Voorhit, en twee klein kalbassies. Hier is Suid-Afrikaanse muziek, dit is Denim's Crazy Love, de 11 uur is het weer, nuus tyd.

0: O, heerlijke muziek van hom. Dis so lekker om na hom te luister altyd en sy muziek leef voort. Dit is Teens Jordaanse Hongerhart. Die tyd nou 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde Bessie Scheer.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Dis wat man met vuil kook. Hierdie gaan jy ook onthou. 'N Lekker treenery om my en jou nader te neem aan die jongste uur. Dit is amper 3 uur. Dis 11 minute voor 3. En hier is Bananarama's Robert De Niro's waiting.

Gerard Stein en Anay by Bosveld 107.5 met wit gesê, liefde is blind. Hierdie, ek was baie blij toe ek sien uit ek op die speelhuis, want dit is so lekker om hierna te luister, so vrolik. Dis Ella Langley en Riley Green. You look like you love me.

Dis Kim Wilde, Check It Love, en Vicus Leroux haal weer asem. Lekker Afrikaans en David Essex, So Hold Me Close. 70s lanke, 80s lanke en lekker Afrikaans. 2000s musiek nou van Jonas Brothers, Summit Bailey, Zimmerman.

0: Dit was Marla Zahi en wat is Sokkie, en voordat Queen, Another One Bites the Dust. Kijk, jy gepraat van Queen. Freddie Mercury was een van, sêkie die enigste kunstenaars waarvan muziekkante, waarvan ek weet, wat in een atelier kon instap, sonder enige digitale hulp, of enige vorm van vokale wat verander is, instap met een slag en uitstap in een snit opneem en hy is een treffer. Dit is rarig so, dit is geen stories nie. Bartu was voor gewees met een pakkie Marlboro. Nou, voordat ons aangaan met die muziek, wil ek gou net vir jou op hoogte bring van die cricket. Australië het 95 lopies nodig van 17,4 balbeurte wat oor is op hierdie stadium. Hulle benodig 6,28 lopies per beurt en 5,38 hulle huidiglike lopies per balbeurt is 6,28. So op hierdie stadium gaan dit baie nou en naby wees, né? Die tyd stap aan, dit is 5:15 en die tyd word in die gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie. Dit is Arne Jordaan wat binnenkort in die beurt is met Ver in die Wêreld Pietie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Dit is Bos.

Dis nog musiek waarmee Gilbert Bushnell jou gelaat het, Post Malone en Blake Shelton, Pour Me a Drink, en dan is daar nog enetjie, The Thompson Square, If I Didn't Have You. Goeienaand vir my, Thieu Niet.

Nou, Women No Cry, dit was een Boney M gewees. Het is so amper alweer half achterkant, maar hier is Johnny Ray, Just Walking in the Rain. Ja, het laatste paar dagen was daar in die weer elke keer voorspelling vir donderbuie, maar daar had nog niks gebeur nie. Maar hier is Johnny Ray dan, Just Walking in the Rain.

En ek het ook nou hierso vir Elis Matron. Ja, nee, kyk, Kenny Rogers, was seker maar so, nê, man na so na my hart.

Dis die Kumbay Dance Band in El Dorado gewees. Dit is 2 minute na 9. En ek is nog al die pad hier. Net ek is saam met jou tot skyns voor 10. Elke week aan tussen 6 en dan so 10 uur se kant. George Baker Selection. Don't Break This Heart.

vars uit Nicholas Lou se pen. Dit was Bokkie gewees. Bring ons uit by 12 minute voor 11 op hierdie donderdag aand net hier by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleuen vanaand in vir Willem Engelbrecht en ons kuier nog lekker saam vir so 2 ure. Ek het jou lekker nuwe Afrikaanse klanke ook. Wel, nog een. Hierdie is my Fox en gewoond.

Allee pad na die 80s toe Tony Basil met daai een hou wonder van haar. Dit was Mickey, groot, groot treffer gewees. Nooit weer iets van haar gehoor nie. Voor het country klanke Lauren Aliane, My Next Boyfriend en Is My Fox met gewoon nuwe Afrikaanse klanke vir jou. Dit is sekondes voor 11 uur by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier. Sal my devil vleun vanaand in vir Willem Engelbrecht. Willem is, vat ook 'n bietjie welverdiende ruskans, sal natuurlik volgende donderdag aand weer terug agter die mikrofoon wees hierso. Ons gaan die nuwe uur begin met die musiek van Miley Cyrus, See You Again, dit was een van die heel eerste solo treffers na die Hannah Montana daar, wat jy al die pad terug daar na laat 2008, vroeg 2009 toe, dan na Mani Jackson en Julia.

Een van die welkomste stemme by Laatnag Bosveld, Mani Jackson, Amber Gewild. Daar was Julia gewees voor het Miley Cyrus, See You Again. Ek het Dana Fairy Tale volgende op ons lysie, net daarna, Cliff Richard, Summer Holiday, want daar jy nog die film. Kom maar die 60's uit, die man het soveel dinge gedoen destijds, nee, en nog steeds, as ek recht onthou, is hy die derde hoogst verkopende Britse muziekster ooit. Dis nou een mondvol gewees. Kort na hom ook, muziek van Rooksyn.

Genre insensitive, natuurlijk is net wat oorspronkelijk gedoen is door die groep Scarlet vir 'n rolprent destijds met Christian Slater en Mary Stuart Masterson met die naam van Bed of Roses. Een hele hoop nuttelose inlichting laat op 'n donderige aand vir jou, voor het was Roland Keizer's Santa Maria. Ek het vir jou mis instrumentale klanke en een geestelike ene, en dan is ons by ons laat aand oordenking. Ons begin met Vangelis, Conquest of Paradise.

Brendan Piper met Kyk, en dit bring ons uit by 25 voor 1, bietjie nader al aan groetheid hierso vir my. Ek het John Lombard volgend reg om oor te neem. Ons gaan aangaan met Richie Haley, saam met Kita en Sunkissed Love, en daarna Steven Tyler van Aerosmith Farm met 'n country snit wat hy so paar jaar terug opgeneem het, Love Is Your Name.